0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Goedemorgen. De bosbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Een deelgemeente van het Duitse Monschau vlakbij onze grens is gisteravond onmiddellijk geëvacueerd door de zware natuurbrand daar. Zo'n 30 mensen moesten meteen hun huizen verlaten. Eerder werden al 600 mensen geëvacueerd uit twee dorpen. Ze mogen ook nog altijd niet naar huis. Door de wind breiden de vlammen zich wel verder uit. In totaal heeft de brand al zeker 3000 hectare natuur verwoest. Het parket onderzoekt intussen ook de oorzaak van de brand. Er komen wel positieve signalen binnen, want op sommige plaatsen is het zo net beginnen regenen. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Tornado's nip naast de medaille gegrepen. Onze estafettemannen eindigden vierde in de finale van de 4x400 meter. Op amper 200ste van de Nederlandse ploeg die brons pakte. Ook onze estafettevrouwen, de Cheetahs, pakten geen medaille meer. Ze eindigden zesde. Het EK zit er nu op. Ons land pakte 4 medailles. En voetbal met een spektakelmatch tussen KV Mechelen en Standaard. Het werd er in extremis een 3-3 gelijkspel. KV Mechelen stond tot een paar minuten voor het einde nog 1-3 achter. Na twee strafschoppen kon het toch nog gelijk spelen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt. Standaard heeft er 2. Charleroi won dan weer met 0-1 van promovendus Lommel. Charleroi pakte zo 6-6 en is leider in het klassement. Samen met Club Brugge, Antwerp en AA Gent. Het is eerst nog vrij bewolkt met regen of buien. Daarna meer opklaringen en droger met maximaal tot 26 graden. Morgen veel wolken en kans op regen bij zo'n 25 graden. Ook woensdag gaat het regenen. Het is ook iets frisser dan bij 21 graden.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: that your grandma's coat?
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
2: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Code Yellow!
8: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
8: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
9: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.
10: Love to see you shine. DSM.
11: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
10: DSM Keukens.
11: Maak een afspraak op DSM. smkeukens.be

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Daarom ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.

Goedemorgen. De eerste positieve signalen in de Hoge Venen. Op sommige plaatsen is het daar beginnen regenen, dat meldt het KMI. Deze ochtend wordt tot 5 mm neerslag verwacht. Dat gaat de zware bosbrand niet doven, maar het is wel welkom voor de hulpdiensten. De lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid helpen de brandweer om de vlammen te bestrijden. De brand is nog niet onder controle, maar het vuur breidt ook niet verder uit richting de Duitse grens. In totaal is al minstens 3000 hectare natuur verwoest. Het parket onderzoekt intussen ook de oorzaak van de brand. In Plombières in de provincie Luik zijn 5 jongeren gewond geraakt toen ze met hun auto in een ravijn stortten. Dat meldt het parket. Het gaat om de bestuurder van 18 en 4 minderjarigen. 2 van hen liggen in levensgevaar in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Er was geen ander voertuig betrokken en de bestuurder had ook niet gedronken. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Je kan haar vooral kennen als Claire Bennett in de populaire serie Heroes. Ze speelde ook in verschillende Scream-films. Panettiere sprak eerder openhartig over haar drugs- en alcoholverslaving en haar herstel. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Panettiere is nog maar 36. En in het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. KV Mechelen stond tot een paar minuten voor het einde nog 1-3 achter. Maar dankzij 2 strafschoppen in het absolute slot pakte toch nog zijn eerste punt. Standaard heeft nu 2 punten. En Charleroi won dan weer met 0-1 van promovendus Lommel. Charleroi heeft nu 6-6 en is leider in het klassement samen met Club Brugge, Antwerpen en AA Gent. Het is eerst nog vrij bewolkt met regen of buien. Daarna meer opklaringen en droger en maximaal tot 26 graden. Morgen veel wolken en kans op regen bij zo'n 25 graden. Ook woensdag gaat het regenen. Het is ook iets frisser dan bij 21 graden.

0: Maxime stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
1: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
0: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
3: Check.
2: De DJ checkt voor je tickets koopt.
3: Oké, check.
2: En social media checkt voor je op date gaat.
3: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
2: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
2: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
4: Ja, nog 1 meter. Oh.
5: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Goedemorgen. Meer dan 500 voedingszaken moesten vorig jaar sluiten omdat ze een gevaar vormden voor de volksgezondheid. Het waren er nog nooit zoveel. Dat blijkt uit het jaarverslag van Agentschap voor Voedselveiligheid, FAVV. Die voerde meer dan 182.000 inspecties uit. In de meeste gevallen gaat het om ernstige hygiëneproblemen, ongedierte, een gebrek aan drinkwater of koelproblemen. Vooral pitazaken zijn niet helemaal in orde met de voedselveiligheid. Ook meer dan de helft van de gecontroleerde bakkerijen en slagerijen waren niet helemaal veilig en kregen een waarschuwing. Het Duitse leger stuurt 2 blushelikopters om de zware bosbrand in de Hoge Venen te helpen bestrijden. De toestellen worden vandaag al ingezet en kunnen bij elke vlucht tot 2000 liter bluswater lossen. Dat is welkom voor onze hulpdiensten, want de brand is nog altijd niet onder controle. Het vuur breidt wel niet verder uit richting Duitsland en het heeft ook wel wat geregend, maar dat is niet genoeg. Vanmiddag staat er weer een felle wind en die kan het vuur weer aanwakkeren. In totaal is al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. In Deurne in Antwerpen hebben zo'n 100 buurtbewoners gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen een geplande bomenkap. Zo'n 11 bomen worden gekapt om een nieuwe keerlus van de tram aan te leggen. Vorig jaar sneuvelden al tientallen bomen. Ook toen was er veel protest. Er lopen nog steeds een rechtszaak, maar toch starten vandaag de werken. En dat is onbegrijpelijk, zeggen de buurtbewoners. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Je kan haar vooral kennen als Claire Bennett in de populaire serie Heroes. Ze speelde ook in verschillende Scream-films. Panettiere sprak eerder openhartig over haar drugs- en alcoholverslaving en haar herstel. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Panettiere was nog maar 36. Eerst nog vrij bewolkt met regen of buien. Daarna meer opklaringen en droger met maxima tot 26 graden. Morgen veel wolken en kans op regen tot 25 graden. En ook woensdag gaat het regenen. Het is ook iets frisser dan bij 21 graden.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Pannenkoeken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
5: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt. Voor deze lady
5: koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee?

Goedemorgen. Ons land is niet goed voorbereid op grote natuurbranden. Defensieminister Franke gaat daarom een militair brandactieplan opstellen. Hij wil het plan eind september al voorleggen aan het parlement. En dat is nodig, want ons land heeft te weinig capaciteit om grote natuurbranden te bestrijden. Zoals die in de Hoge Venen. Honderden brandweerlieden en militairen proberen het vuur daar onder controle te krijgen. Maar ons land moet rekenen op blusvliegtuigen uit andere landen. Het vuur verwoestte intussen al meer dan 3000 hectare natuur. Koning Filip bezoekt straks het crisiscentrum om de hulpverleners aan te moedigen. Meer dan 500 voedingszaken moesten vorig jaar sluiten omdat ze een gevaar vormden voor de volksgezondheid. Het waren er nog nooit zoveel, blijkt uit het jaarverslag van Agentschap voor Voedselveiligheid, FAVV. Die voerde meer dan 182.000 inspecties uit. In de meeste gevallen gaat het om ernstige hygiëneproblemen, ongedierte, een gebrek aan drinkwater of koelproblemen. Vooral pita-zaken zijn niet helemaal in orde met de voedselveiligheid. En ook meer dan de helft van de gecontroleerde bakkerijen en slagerijen waren niet helemaal veilig en kregen een waarschuwing. Amerikaans president Trump gaat de Amerikaanse militaire oefeningen met Zuid-Korea beperken. Zuid-Korea is een belangrijke bondgenoot van de VS, maar volgens Trump zijn de oefeningen te duur geworden. En het is ook een ongepast en vijandig signaal tegenover Noord-Korea, klinkt het. Intussen reageert Zuid-Korea dat de oefeningen wel zoals gepland verlopen en verzekert het dat ze nauw blijven samenwerken met de Verenigde Staten. Eerst nog vrij bewolkt met regen of buien. Daarna meer opklaringen en droger met maxima tot 26 graden. Morgen veel wolken en kans op regen tot 25 graden. Ook woensdag gaat het regenen. Het is ook iets frisser dan bij 21 graden.

0: Als iemand mij een bijlage mailt met een virus in, ik wil liever niet besmet geraken, hè.
1: Hakenheel.
0: Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check. Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
7: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
8: Daarom ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
11: DSM Keukens.
10: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
12: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je IC Paris XL.
13: Laat ze see you shine.
14: Nog voor je kan denken...
15: Pas op voor die borduur!
14: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
15: Ik kan dat nu niet doen.
14: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
15: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
14: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
16: En krijg ik roze blokjes?
14: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
17: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
18: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
17: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
16: Dank u, ImoWeb!
19: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
20: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
19: Echt?
20: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
19: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
20: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
19: Maar ja, dan moet jij toch...
20: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
19: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
21: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
22: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
23: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
24: Ja, maar kom niet, hè.
23: Oeh, hij komt niet.
24: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
25: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedemorgen. Ondanks de lichte regen heeft de brandweer het vuur in de Hoge Venen nog altijd niet onder controle. De bosbrand breidt zich nog steeds uit in de noordoostelijke richting. Daar is het terrein moeilijk bereikbaar. Op plaatsen waar de brandweer wel vlotte toegang heeft, is het vuur onder controle. Al blijven de hulpdiensten wel waakzaam, want door de wind zijn er de hele tijd opflakkeringen. Er komen vandaag wel blusvliegtuigen vanuit Duitsland en Noorwegen om de brand te helpen bestrijden. Koning Filip bezoekt straks ook het crisiscentrum om de hulpverleners aan te moedigen. De Franse premier Le Cornu houdt crisisoverleg nadat hackers de gegevens van 678.000 belastingbetalers stalen. Volgens de Franse overheid werd er in juni en juli ingebroken door hackers. Ze stalen onder meer informatie over het belastbare inkomen van mensen en ook de adressen van duizenden mensen en bedrijven. De Franse ministers zullen onder meer praten over maatregelen die de cyberveiligheid moet verbeteren. En pech voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard. Hij komt dit wielerseizoen niet meer in actie. Dat meldt hij zelf op de website van zijn ploeg Visma Liesebike. Vingegaard brak vorige maand zijn sleutelbeen bij een val in de Ronde van Frankrijk. Hij heeft nog te veel last en kon niet meer verder trainen. Vingegaard rijdt dus niet meer mee in onder meer het wereldkampioenschap in Montreal en de Ronde van Lombardije. De focus ligt nu op volgend seizoen in 2027. Stilaan overal droog. In de namiddag wordt het wisselend bewolkt met opklaringen en maximaal tot 26 graden. Morgen veel wolken en regen of buien tot 25 graden. Ook woensdag blijft het regenen en iets frisser dan rond 21 graden.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Dendom game. Dendom.

Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.

0: jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.

Een goede middag. De brand in de Hogeveenen blijft maar uitbreiden. Ondanks de lichte regen heeft de brandweer het vuur nog niet onder controle. De bosbrand die vrijdag begon, breidt dus nog steeds uit in noordoostelijke richting nu. En daar is het terrein ook moeilijker bereikbaar. Op plaatsen waar de brandweer wel vlotte doorgang heeft, is het vuur onder controle. Al blijven de hulpdiensten waakzaam, want door de wind zijn er ook de hele tijd nog opflakkeringen. Er komen vandaag ook extra blusvliegtuigen en helikopters vanuit Duitsland en Noorwegen om de brand mee te helpen bestrijden. En koning Philip is aanwezig in het crisiscentrum om de hulpverleners aan te moedigen en te bedanken voor hun harde werk van de voorbije dagen. Pech voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard. Hij komt dit wielerseizoen niet meer in actie. Dat meldt hij zelf op de website van zijn ploeg Visma Lease Bike. Vingegaard brak vorige maand zijn sleutelbeen bij een val in de Ronde van Frankrijk en moest de Tour toen ook verlaten. Hij heeft nu nog steeds veel last en kan ook niet meer trainen. Vingegaard rijdt dus niet meer mee in het wereldkampioenschap in Montreal van dit jaar. De focus ligt volledig op volgend seizoen. En nadat Ryanair en TUI eerder aankondigden om vluchten in ons land te willen schrappen omwille van de extra vliegtaks, doet Brussels Airlines het omgekeerde. Ze breiden hun aanbod uit en leggen extra lijnvluchten in naar Noorwegen en Finland. De luchtvaartmaatschappij zal vanaf 10 december 3 keer per week naar Finland vliegen en in februari en maart ook 1 keer per week naar Noorwegen. Het is stilaan overal droog. In de namiddag wordt het nog wat wisselend bewolkt met opklaringen. We halen maximaal tot 26 graden vandaag. Morgen krijgen we veel wolken met regen of buien, tot 25 graden dan. En ook woensdag blijft het regenen. Het wordt dan wel iets frisser, rond de 21 graden. Donderdag even wisselvallig weer, maar wel een aangename 23 graden op de thermometer.

0: voor de Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Yes! Allee, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
4: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
5: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
6: Ja, maar kom niet, hè.
5: Oh, jij komt niet.
6: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Happy birthday!
0: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
8: Dank u, ImoWeb!
9: Ja, nog 1 meter! Oh!
10: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Goedemiddag. De brand in Hogevenen zou ten laatste overmorgen onder controle moeten zijn. Dat melden de diensten van de gouverneur van de provincie Luik. De bosbrand, die al 4 dagen in de Hogevenen woedt, is al wel onder controle in de zones die toegankelijk zijn voor de hulpdiensten. Maar er blijven nog steeds grote risicogebieden waar de grond nog nasmeult en door de wind terug voor nieuwe brand kan zorgen. En dat kan nog maanden duren, laat de chef van het Waalse departement voor Bos en Natuur weten. De hulpdiensten blijven dan ook massaal aanwezig en strijden met man en macht om de brand in toom te houden. Sinds vrijdag is er al 3000 hectare natuurgebied afgebrand en het is daarmee een van de grootste natuurbranden ooit in België. Een derde van de nieuw aangekondigde kinderopvangplaatsen zijn ondertussen gerealiseerd. Het gaat om net iets meer dan 2000 plaatsen die er sinds het begin van de huidige regering zijn bijgekomen. Vlaams minister van Welzijn, Caroline Genet, wil tegen het einde van de regeringsperiode in totaal 10.000 extra plekken creëren. Onafhankelijk ziekenfonds Helam vindt dat de bouw- en vergunningsprocedures rond een crash ook nog te veel tijd en energie kosten. En zij roepen de minister dan ook op om ook die procedures te bekijken en te versnellen waar mogelijk, zodat er sneller en meer plaatsen beschikbaar worden gesteld. En nadat Ryanair en TUI eerder aankondigden om vluchten in ons land te willen schrappen omwille van de extra vliegtuigtax, doet Brussels Airlines het omgekeerde. Ze breiden hun aanbod uit en leggen extra lijnvluchten in naar Noorwegen en Finland. De luchtvaartmaatschappij zal vanaf 10 december 3 keer per week naar Finland vliegen en in februari en maart komt daar ook nog eens 1 keer per week een vlucht naar Noorwegen bij. Het is stilaan overal droog. In de namiddag wordt het nog wisselend bewolkt met hier en daar wat opklaringen, maximaal tot 26 graden vandaag. Morgen krijgen we veel wolken met ook wat regen of buien en zo'n 25 graden dan. Op woensdag blijft het ook weer regenen. Het wordt wel iets frisser dan, rond de 21 graden. Donderdag even wisselvallig als de rest van de week, maar wel een aangename 23 graden op de thermometer.

0: bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs prijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+.

0: check voor vertrek?
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: nog voor je kan denken...
1: Pas op voor die borduur!
0: ...zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
0: ...heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
1: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: ...zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
3: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.

Goedemiddag. De brand in de Hoge Venen zou ten laatste overmorgen onder controle moeten zijn. Dat melden de diensten van de gouverneur van de provincie Luik. De bosbrand, die al 4 dagen in de Hoge Venen woedt, is al wel onder controle in de zones die toegankelijk zijn voor de hulpdiensten. Maar er blijven nog steeds grote risicogebieden over waar de grond nog nasmeult en door de wind terug voor een nieuwe brand kan zorgen. En dat kan zo nog maanden duren, laat de chef van het Waalse departement voor Bos en Natuur weten. De hulpdiensten blijven dan ook massaal aanwezig tot overmorgen en strijden met man en macht om de brand in toom te houden. Maar ook zij worden steeds vermoeider. Sinds vrijdag is er al 3000 hectare natuurgebied afgebrand en het is daarmee een van de grootste natuurbranden ooit in België. Er zijn sinds het begin van de huidige Vlaamse regering net iets meer dan 2000 kinderopvangplaatsen bijgekomen. Vlaams minister van Welzijn, Caroline Genet, wil tegen het einde van de regeringsperiode in 2029 in totaal zo'n 10.000 extra plekken creëren. Onafhankelijk ziekenfonds Helan vindt dat een goed idee, maar weet dat de grootste vertragende factor zich vooral rond de bouw en de vergunningsprocedure van een crèche situeert. En zij roepen de minister dan ook op om ook die procedures te bekijken en te versnellen waar mogelijk, zodat er sneller en meer plaatsen beschikbaar worden gesteld. De luchtverkeersleiders van Charleroi zijn niet van plan om het werk neer te leggen. Dat meldt hun vakbond Skies. De verzoeningsgesprekken tussen hen en de directie zijn positief en constructief verlopen, laten ze weten. Vakbond en directie zitten samen rond het nieuwe digitale controlecentrum in Namen, dat het vliegverkeer zou regelen van de luchthavens van Charleroi en Luik. Maar ze geraakten het niet eens over de nachtshiftpremies. Sinds eind juli hangt er een stakingsactie in de lucht. Vrijdag zitten vakbond en directie opnieuw samen. Deze namiddag blijft het wisselend bewolkt met hier en daar wat opklaringen en maximaal tot 26 graden. Morgen krijgen we veel wolken met regen of buien, zo'n 25 graden dan. Ook woensdag blijft het regenen, het wordt dan ook iets frisser, we halen zo'n 21 graden. En donderdag even wisselvallig als de rest van de week. Maar we halen dan wel een aangename 23 graden.

0: Maxime stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld
2: stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Roomkoken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Bring your bottle back bij Ici XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici XL.
7: Laat ze see you shine.
8: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
9: Wat? 150? Bad?
8: Schat ik, dat is 4 euro.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
8: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
11: DSM Keukens.
10: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Penny staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
0: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we allemaal koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
3: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
4: Dank u, ImoWeb!
5: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt?
6: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
5: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
5: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
5: En die steekt dat helemaal in één. En waar is dat?
7: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
8: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
9: Ja, maar kom niet, hè.
8: Oh, jij komt niet.
9: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedemiddag. De luchtverkeersleiders van Charleroi zijn niet van plan om het werk neer te leggen. Dat meldt hun vakbond Skies. De verzoeningsgesprekken tussen hen en de directie zijn positief en constructief verlopen, laten ze weten. Vakbond en directie zitten samen rond het nieuwe digitale controlecentrum in Namen, dat het vliegverkeer zou regelen van de luchthavens van Charleroi en Luik. Maar ze geraakten het niet eens over de nachtshiftpremies. En sinds eind juli hangt er daarom een stakingsaanvraag in de lucht. Vrijdag zitten vakbond en directie opnieuw samen. Toetreding tot de Europese Unie is geen prioriteit meer voor Turkije. Dat heeft president Erdogan gezegd aan zender Al Jazeera. De onderhandelingen zitten sinds 2018 in de koelkast omwille van de uitholling van de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten in het land. Recent kwam de Turkse regering nog in opspraak vanwege de vervolging van de oppositie. Toen werden er heel wat burgemeesters gearresteerd die kritisch waren ten opzichte van de regering, al klonk de officiële aanklacht toen verdenking tot corruptie. Maar zolang dat niet verandert, is een toetreding tot de EU niet mogelijk, klinkt het binnen de Unie. Op het einde van dit wielerseizoen wisselt wielrenner Arnaud Delis zijn ploeg Lotto Intermarché in voor een nieuw contract bij Tudor Pro Cycling. Dat hebben beide ploegen bevestigd. Vanaf januari volgend jaar deelt hij zo onder meer de ploeg met Julien Alaphilippe, Marc Hirschin, Stefan Koen en Matteo Trentin. Delis kijkt naar eigen zeggen vooral uit naar de individuele begeleiding op het hoogste niveau en kan niet wachten om aan de slag te gaan. De 24-jarige Waalse sprinter staat deze woensdag nog wel eerst in het tenue van Lotto Intermarché aan de start van de Renewy Tour, waar hij zijn titel verdedigt. Deze namiddag blijft het wisselend bewolkt met hier en daar wat opklaringen. Aangenaam warm tot 26 graden. Morgen krijgen we veel wolken te zien met regen of buien, met ook een graadje minder. Ook woensdag blijft het verfrissing regenen, dan halen we nog maximaal 21 graden. Donderdag wisselvallig weer en dan tikken we terug een aangename 23 graden aan.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL. Love to see you
6: shine. Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, ja, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.

0: feel.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Daarom ik nu zeg gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
7: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
9: Go Yellow!
10: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
6: Wat? 3?
10: Yep, info op telenet.be.

Goedemiddag. De voorzitter van de Belgische Brandweerfederatie klaagt het gebrek aan middelen aan. Volgens hem hebben de brandweerdiensten onvoldoende financiële middelen om grote branden, zoals de brand in de Hoge Venen, te bestrijden. De Brandweerfederatie pleit dan ook voor de creatie van een Europese vloot. Zo zouden dure aankopen, zoals blusvliegtuigen en dergelijke, over de lidstaten heen verdeeld kunnen worden. De brand woedt ondertussen al sinds vrijdag in het natuurgebied van de Hoge Venen en heeft al meer dan 3000 hectare in as gelegd. Meer dan 500 hulpverleners zijn dag en nacht in de weer om de brand in te perken. Die is nu wel grotendeels onder controle. Maar de brandweer geraakt nu zelf ook steeds vermoeider. Het blussen zou nog tot overmorgen doorgaan. Toetreding tot de Europese Unie is geen prioriteit meer voor Turkije. Dat heeft president Erdogan gezegd aan zender Al Jazeera. De onderhandelingen zitten sinds 2018 in de koelkast omwille van de uitholling van de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten in het land. Recent kwam de Turkse regering nog in opspraak vanwege de vervolging van de oppositie. Toen werden er heel wat burgemeesters gearresteerd die kritisch waren ten opzichte van de regering. Al klonk de officiële aanklacht toen verdenking tot corruptie. Zolang dat niet verandert, is een toetreding tot de EU niet mogelijk, klinkt het binnen de Unie. Er stond deze namiddag een lange wachtrij aan het stadion van KRC Genk voor alle mensen die Michiel van de Weert een laatste keer willen eren en hun steun willen betuigen aan de familie. Michiel was progeria-patiënt. Dat is een genetische aandoening waarbij het lichaam versneld veroudert. Maar dat hield Michiel nooit tegen. Hij was content creator, DJ en leefde voluit. Niet als progeria-patiënt, maar gewoon als Michiel, zei hij altijd. Hij was ook tijdens zijn hele leven grote fan van KRC Genk. Daar werd hij vorig jaar nog 12e man van de ploeg en kreeg hij sinds zijn overlijden op 9 augustus ook een mooi eerbetoon. De afscheidsplechtigheid gaat zo dadelijk van start. Deze namiddag blijft het wisselend bewolkt met hier en daar wat opklaringen. Aangenaam warm wel tot 26 graden. Morgen krijgen we veel wolken met regen of buien en ook een graadje minder. Ook woensdag blijft het verfrissing regenen. Dan halen we nog maximaal 21 graden. Donderdag wisselvallig weer opnieuw en dan tikken we terug een aangename 23 graden aan.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings. Knaldi.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
6: Bescherm
4: je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
6: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oeh, hij komt niet.
6: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Happy! Birthday!
9: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
8: Dank u, ImoWeb!
10: Yes! Allee, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
12: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

Goedemiddag. De voorzitter van de Belgische Brandweerfederatie klaagt het gebrek aan middelen aan. Volgens hem hebben de brandweerdiensten onvoldoende financiële middelen om grote branden zoals de brand in de Hoge Venen te bestrijden. De Brandweerfederatie pleit daarom voor de creatie van een Europese vloot. Zo zouden dure aankopen zoals blushelikopters over de lidstaten heen verdeeld kunnen worden. De brand in de Hoge Venen woedt al sinds vrijdag in het natuurgebied en heeft al meer dan 3000 hectare in as gelegd. Meer dan 500 hulpverleners zijn dag en nacht in de weer om de brand in te perken. En die is nu grotendeels onder controle. Maar de brandweer zelf raakt ook steeds vermoeider. Het blussen zou nog tot overmorgen doorgaan. Israëlisch minister van Nationale Veiligheid Ben Gvir, gekend om zijn extreme uitspraken, heeft in een podcast gezegd dat hij elke nacht 30 à 40 Gazanen wil doden, zelfs als ze geen specifieke bedreiging vormen. Hij zei ook dat Palestijnen geen mensen zijn en hij hint opnieuw naar nederzettingen in heel Gaza. En intussen wordt de gele zone waar Palestijnen zogenaamd veilig kunnen leven steeds kleiner. Volgens de meest recente cijfers van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid heeft Israël al 1007 Palestijnen vermoord sinds het zogenaamde staakt het vuren in oktober 2025. Meer dan 3000 mensen namen vandaag afscheid van Michiel van de Weert vanuit de tribunes van het voetbalstadion van KRC Genk. Michiel was progeria-patiënt. Dat is een genetische aandoening waarbij het lichaam versneld veroudert. Maar dat hield Michiel nooit tegen. Hij was content creator, DJ en leefde voluit. Niet als progeria-patiënt, maar gewoon als Michiel, zei hij altijd. Hij was ook zijn hele leven grote fan van KRC Genk. Daar werd hij vorig jaar nog 12e man van de ploeg en hij kreeg sinds zijn overlijden vorige week ook een mooi eerbetoon daar. Hij was een groot voorbeeld voor iedereen met zijn positiviteit en wilskracht. En hij verdient een standbeeld, zeiden de spelers van KRC Genk. Het blijft wisselend bewolkt, maar droog en aangenaam warm tot 23 graden. Morgen krijgen we veel wolken met regen of buien, met een graadje extra. Ook woensdag blijft het verfrissing regenen, dan halen we nog maximaal 21 graden. En donderdag volgt de trend. Wisselvallig weer met 21 graden.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
4: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
3: En dat is?
4: Rust in huis, ook in september.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Energy.
7: Que lo que estamos rulando, empezó el verano. Fuego.

goede avond. Meer dan 3000 mensen nemen vandaag afscheid van Michiel van de Weert. Dat doen ze sinds 4 uur vanmiddag vanuit de tribunes van het voetbalstadion van KRC Genk. Michiel was progeria-patiënt. Dat is een genetische aandoening waarbij het lichaam versneld veroudert. Maar dat hield Michiel nooit tegen. Hij was content creator, DJ en leefde voluit. Niet als progeria-patiënt, maar gewoon als Michiel, zei hij altijd. Hij was ook zijn hele leven grote fan van KRC Genk. Hij werd er vorig jaar nog 12e man van de ploeg en kreeg sinds zijn overlijden vorige week een mooi eerbetoon tijdens hun laatste match zaterdag. Hij was een groot voorbeeld voor iedereen met zijn positiviteit en wilskracht en hij verdient een standbeeld, zeiden de spelers van KRC Genk. Michiel werd 28. Bij de bestrijding van de brand in de Hogevenen is ook de federale en lokale politie betrokken. Sinds vrijdag werden al meer dan 300 federale en lokale politiemensen ingezet. Momenteel zijn er ongeveer zo'n 120 politiemensen actief op het terrein. De brandweer zal in de Hogevenen nog wekenlang aan de slag zijn om heropflakkeringen van vlammen te vermijden. Dat laat minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin weten na een bezoek aan de diensten op het terrein. Israëlisch minister van Nationale Veiligheid Ben Gvir, gekend om zijn extreme uitspraken, heeft in een podcast gezegd dat hij elke nacht 30 à 40 Gazanen wil doden, zelfs als ze geen specifieke bedreiging vormen. Hij zei ook dat Palestijnen geen mensen zijn en hij hint opnieuw naar nederzettingen in heel Gaza. En intussen wordt de gele zone waar Palestijnen zogenaamd veilig kunnen leven steeds kleiner. Volgens de meest recente cijfers van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid heeft Israël al 1007 Palestijnen vermoord sinds het zogenaamde staakt het vuren in oktober 2025. Vanavond droog met opklaringen en minimaal tussen de 12 en de 18 graden. Morgen krijgen we veel wolken met regen of buien bij zo'n 24 graden. Woensdag zorgt de regen voor extra verfrissing, dan halen we nog maximaal 21 graden. Donderdag krijgen we dan wisselend bewolkt weer met hier en daar ook een verdwaalde bui en maximaal tot 22 graden.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die een borduur!
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
7: Ik kan dat nu niet doen.
6: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik roze blokjes?
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
10: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
11: Allee, zeg eens iets, Bruno.
12: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
11: Hoe zet ik dat op mute?
12: Ik mute super dringend. Doet die deur op.
11: Bruno.
13: Mobile Vikings.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL. Love to see you
2: shine. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promokoken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150? 50 bad?
4: Schat ik, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pinda's en noedels.
4: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank
7: u,
6: ImoWeb!
7: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
8: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
7: Echt?
8: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
7: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
8: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
7: Maar ja, dan moet jij toch...
8: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
7: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
9: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
4: Ja, zeg. Hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
10: Ja, maar kom niet, hè.
4: Oh, jij komt niet.
10: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedenavond. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken zal vervroegd bijeenkomen. Dat gebeurt op vraag van oppositiepartijen Anders en PvdA. De commissie zal zich buigen over de natuurbrand in de Hoge Venen die al sinds vrijdag woedt. Want hoewel het parlement nog in zomervakantie is, kunnen er wel commissies opgeroepen worden voor dringende zaken. En iedereen is het erover eens dat het afbranden van 3000 hectare natuurgebied dringend is. Minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quintin, heeft al laten weten dat hij na zijn bezoek ter plaatse vandaag bereid is om vanaf morgen daar al vragen over te komen beantwoorden. Op dit moment is er nog geen datum geprikt wanneer de commissie bijeen zou komen. Lotfi Mostefa is vandaag opnieuw verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de Anderlechtse Haard. Mostefa was in opspraak gekomen door een reportage van Pano over de willekeurige behandeling van sommige dossiers binnen de sociale huisvestigingsmaatschappij. Hij was al eens herverkozen tot voorzitter, maar die stemming werd toen niet aanvaard. Daarom vond er op vraag van de regeringscommissaris een nieuwe stemming plaats. En daar is Mostefa vandaag opnieuw als winnaar uitgekomen. Israëlisch minister van Nationale Veiligheid Ben-Gvir, bekend om zijn extreme uitspraken, heeft in een podcast gezegd dat hij elke nacht 30 à 40 Gazanen wil doden, zelfs als ze geen specifieke bedreiging vormen. Hij zei ook dat Palestijnen geen mensen zijn en hij hint opnieuw naar nederzettingen in heel Gaza. Intussen wordt de gele zone, waar Palestijnen zogenaamd veilig kunnen leven, steeds kleiner. En volgens de meest recente cijfers van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid heeft Israël al 1007 Palestijnen vermoord sinds het zogenaamde staakt het vuren in oktober vorig jaar. Vanavond droog met opklaringen en minimaal tussen de 12 en 18 graden. Morgen krijgen we veel wolken met regen of buien bij zo'n 24 graden. Woensdag zorgt de regen voor nog wat extra verfrissing, dan halen we nog maximaal 21 graden. Donderdag krijgen we wisselend bewolkt weer met hier en daar ook een verdwaalde bui en maximaal tot 22 graden.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi. Altijd slim.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die borduur!
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn. We'll be right back.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
0: Echt?
1: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
0: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
1: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
0: Maar ja, dan moet jij toch...
1: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
0: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oeh, jij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Happy birthday!
7: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Happy!

just like this.